0: Nederlands oefenen. In Zwevenzelen is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Wanna kiss myself.

0: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en

Eben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: We betekenen in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maximaal rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 04.

0: 0196 95 38 91. Coiffure Lagwa. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: THB. Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van €800. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema. Veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursosseweg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursosseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd. Maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek wat vuur.

0: Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
1: Bleep IT.
0: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
1: Bleep IT.
0: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van €800. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met één centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursoseweg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursoseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd. Maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38.

0: 91. Coiffure Lagwa. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat, dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом цього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари.
0: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saoedi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering, dat is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10 voor 11 en Sterrenwensochtend is er om 10 voor 12. Om 12 uur zijn er huisgenoten en clips à la carte zijn er om 10 over 12. Comedy, dat is er om 12:30 en Yesterday met Johan Persijn, dat is er om 12:05. Adam's Family is er om 13:50 en de Paradijsvogels zijn er ook deze namiddag om 14:55. Sterrenwensavond is er om 17:45 en de Dingen des Levens met aflevering 14.334, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9543 is er om 18:55 en Samara TV is er vanavond om 19:00. En dan is er ook het Molse Merengebied en dat om 19:30.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: hard to the healing.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste

0: Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbare onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen met de Fab Four from Liverpool. And Don't Let Me Down. Uit Nederland, Wally Tax, Miss Wonderful.

Ze komen weer allemaal voorbij, de hits uit de jaren 60, 70 en 80. En uit dat laatste jaargetal, deze Billy Ocean. Are you ready?

60s, 70s, 80s. Mike West neemt je mee op een tijdreis met The West Express. West Express.

In het land van de reizende zon, Anika en de Japanese Boy. Uit de zomer van 1966, Al Martino, Blues, Panasonic.

formatie America en het verhaal van Sister Golden Hair. Uit 1968, Vangelis on the keyboard en zang van Demis Roussos. Ik heb het over de Griekse groep Aphrodite's Child, Rain and Tears.

bewijzen dat klassieke muziek en pop wel degelijk goed samen kunnen. Aphrodite's Child uit 1968 met Rain and Tears. Vorig jaar 1977, Stevie Wonder en Sir Duke.

En je voelt het overal, Stevie Wonder en Sardiuk. 2 graden eten samen, Annie Lennox en Al Green. Put a little love in your heart.

0: Even aan de zijde gestaan van Benny King. Dan is het nu tijd geworden voor...
1: De instrumentale van het eer.
0: The Ventures. Ghost Riders in the Sky.

Hit 'em up, cowboy. De Ventures met de instrumentalen van het uur en de Ghost Riders in the Sky. Rest mij alleen u nog te danken voor het luisteren naar de West Express en een afspraak te maken voor morgen, voor een nieuwe aflevering. Heel toepasselijk gaan we eruit met Steely Dan. And tomorrow, we do it again. Tot

Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronse zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer. Die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan.

gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning

0: leren. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1.

In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnen langs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en

0: warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Lahoua ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Lahoua. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen. Naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bomen.

0: in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus.

DHB. Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informaticabeheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

fantastische gitaars van Nile Rodgers, Sick en Le Freak. En nog een man die van vele dingen thuis is. Supermuzikant en een top entertainer, Jeroen van der Boom. En zijn versie van Jimmy, hier in de Hit Kampioen.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tienen heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Hey, goedemiddag allemaal. Die blijft heerlijk binnenkomen, hè? Licky Lee in de remix van The Musician met I Follow Rivers. Meteen de juiste temperatuur in de studio. Ja, ja. Frisse ochtenden, een laagstaande zon en de geuren van een nieuw seizoen. De herfst laat zich voelen. Maar wij zorgen voor de warme soundtrack hier bij Radio Meteor. Van harte wel.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull, fireball. Soms heeft een goede plaat gewoon wat tijd nodig. De intro van het volgende nummer lag al sinds 2008 op de plank. Opgenomen in L.A. tijdens de sessies voor Shot of a Gun. Pas 15 jaar later bij de aankondiging van een grote comeback stofte Kane de opnames af. Dit is What Are You Waiting For?

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Johnson met die onverwoestbare floor filler Get Get Down. Een track die al sinds de late jaren 90 dansvloeren wereldwijd in beweging brengt. Van de clubs in Chicago tot hier bij jou in de woonkamer. Maar van een tijdloze house-klassieker stappen we nu over naar een intiem folkverhaal. Hier is een artiest die de poppy invloeden van zijn eerdere werk achter zich liet en voluit koos voor een sobere, eerlijke stijl. De titeltrack van zijn succesalbum Noah Cahan...

A Good Heart, Virgil Sharkey uit 1985. In de bekende videoclip zie je Sharkey vol overgave achter een vleugelpiano zitten, terwijl hij in werkelijkheid helemaal geen piano kon spelen. Hij sloeg tijdens de opnames van de clip maar wat willekeurige toetsen aan op het ritme van de muziek. Gelukkig hoorde je dat niet op de plaat zelf. Sienna Spyro.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Een nummer met een onweerstaanbare vibe. En ja, vooral op maandag. Close to You van Maxi Priest was misschien niet non-stop op de radio te horen tijdens zijn hoogtijdagen, maar wist uit te groeien tot een echte iconische hit. Zwoel, laidback en perfect om de week mee te starten. En als we dan toch in die muzikale tijdmachine zitten, in de jaren 80 was ze echt goed bezig. Laura Branigan, Self Control.

0: De bekendste track, maar zoals je weet duik ik graag wat dieper in de albummuziek en dit is er zo eentje. Een nummer dat bij mij stevast een glimlach op mijn gezicht tovert. Hopelijk bij jou ook. De Style Council Head Start for Happiness van het album Café Blue uit 1984. Perfect om Peter 5.6 mee af te sluiten. Geniet nog van je maandag en tot morgen.
1: Peter Monsieur. Radio.

0: Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede middag, Radio Meteor.
5: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Something Happens on the Way to Heaven. Een van de mooie hits van Phil Collins. Afkomstig van zijn album But Seriously uit 1989. Mooi begin van het radioprogramma All Time Hits.

Ja, lekkere reggae muziek uit 1983. Het was Wayne Wade met Lady. Fijn dat je luistert naar het programma All Time Hits, een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60.

Ja, een van de mooie songs die Tina Turner heeft nagelaten. Het was What's Love Got To Do With It. En het was een hit uit 1984, afkomstig van het album Private Dancer. En daarvoor hoorde je Keep On Loving You van de REO Speedwagon.

Ja, een prachtig duet van Julio Iglesias en Willie Nelson. To All the Girls I Loved Before. En we gaan even wat mooie Nederlandstalige muziek draaien. Begin met Guus Meeuwis met het mooie Dat Komt Door Jou.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En gedacht.

0: Ja, Guus Meeuwers. Hij kan hele mooie feestmuziek maken, maar ook hele mooie gevoelige liedjes. En daar was dit een voorbeeld van. Dat komt door jou. Eens in zoveel tijd, dan draai ik een liedje in mijn programma die er eigenlijk niet helemaal tussen past. Ik heb er weer eentje gevonden. Hij is uit 1967, dus echt heel lang geleden.
1: En dan nu een plaatje die eigenlijk niet gedraaid mag worden.

Ja, afkomstig uit de film Highlander. Een van de mooie hits van Queen. A Kind of Magic. Afkomstig uit 1986. Hoogste notering nummer 4. En stond maar liefst 13 weken in de top 40. En we gaan even wat mooie rustige muziek draaien van Elvis Presley.

0: Ja, een hele mooie nummer 1 hit uit 1967. Dat waren de Bee Gees met Massachusetts. En daarvoor hoorde je een nummer van Stevie Wonder, My Cherie Amour. Een hit van Stevie Wonder die hij geschreven heeft toen hij slechts 16 jaar oud was.
1: Je luistert naar All Time Hits met Ben van de Bunt.

Ja, dat waren de Backstreet Boys met I Want It That Way. Ja, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de popmuziek draaien, de hits vanaf de jaren 60. Ouderwetse radio met de techniek van vandaag. Iedere week te beluisteren op dit station. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ja, ik heb nog twee hele mooie nummers klaarstaan. Het eerste nummer is uitgebracht in 1969. Althans, het origineel is toen uitgebracht. Het origineel is van de Beatles. Het is een van de meest geslaagde covers in de popmuziek. En toen de artiest het gezongen heeft op Woodstock, is die eigenlijk definitief doorgebroken. En ik sluit af met een heel mooi nummer van het album Breakfast in America. Een album van de rockband Supertramp. Maar ik begin met Joe Cocker.

In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om keten te schoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Meteor

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

0: Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Meditation.

In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Studio Isegem.

Welkom in Beatbox, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Vandaag breng ik jullie de muziek uit Double Gold Dance van het jaar 1997. Dit was de opener daaruit, Amnesia met hun Ibiza. We draaien zometeen Blackies Jump on the Floor, als ook de Boosters Sex Machine. En we hebben ook nog de Cartouche en hun Feel the Groove hier in Beatbox voor jouw hitradio.

U luistert naar de enige ware uit Roeselare. Mijn naam is Michael van Roeselare. En ook naar Beatbox. Het originele. Want wij Beatbox bestaan al sinds de jaren 90. Toen dan maakten we radio met het programma Beatbox. Je hoorde DJ PC Insomnia op jouw hit radio. En dit is Double D, Found Love. Daarna draaien we ook nog W met Please Don't Go.

muziek uit mijn glorietijd. FBI Project, Going Back to My Roots. Wie de jaren 90 zegt, kent ook Dancing de Karre in Roeselare, Rumbeke. Dancing de Karre, waar ik nog DJ ben geweest in mijn glorietijd, al zeg ik het zelf, de jaren 90. En dit is de formatie Funky Green Dogs met Rise Up via jouw hitradio.

Zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit was voor vandaag terug het programma Beatbox op jouw radio, 1 uur lang. De muziek vandaag kwam uit Double Gold Dance van het jaar 1997.

Je hoorde nog Holly Knows met James Brown is still alive. Ik ga je groeten met High Tech 3, Spin Dat Wheel. Hit him with this.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie. En mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

DHT-AB. Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Cheerio Baby uit 1984 van UB40 gold als vierde en tevens ook laatste single van hun toenmalige succesvolle album Labour of Love. De release volgde na enkele knallers als Red Red Wine en Please Don't Make Me Cry, waarmee UB40 het reggae-genre in de vroege jaren 80 opnieuw onder de aandacht bracht bij een breed poppubliek. Wat veel mensen misschien niet weten, Cheerio Baby was oorspronkelijk een Jamaicaanse song uit begin 70s, geschreven en gezongen door Eric Donaldson. De versie van UB40 verscheen via hun eigen label. UB40's versie van Cheerio Baby is een typisch voorbeeld van reggae fusion. Een luchtiger, popgeoriënteerde interpretatie van het origineel.